op een dag en een schul, zit de leren. Ze holt alle jullie heften uit. Het wel nu de titel als je kunnen die opgave gemaakt hebben. De leren ging dat je kloos en ziet bij ieder met me. Anne voorschelt Justine, houdt wie wat op? Zeg je houdt wie wat op, hast niet gemaakt? Is niet schlimm. Stop die heft terug en zei du hast heftjes voor jeder. Dan jeft de leren zijn oor. Dat zit bij dir. Nee, dann hab ich gelogen, sagt Anna. Na und? Ist doch nicht schlimm, ist doch ein Dünn. Nein, ich lehne nicht, lehne es Sinn. Ach, Sinn, jojo, als hier und hier redet nur die ganz fromme, sagt Justine und fängt an über Art zu lachen.

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en fang hem als alles uit waar God de haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1. Korinther fing wie Trubel en Spaulung in de kerk. Paulus sien rood as en Schädi für Christus.

op en dag en schön, zei de lerin. Ze hoort alle jullie heftig. Het wel nu de titel als je kunnen die opgave gemaakt hebben. De lerin ging dat je kloos en ziet bij ieder met mij. Anne forschelte, Justine, houdt wie wat op? Zeker houdt wie wat op, hast niet gemaakt? Is niet schlimm. Stop die heftig en zei du hast heftig voor jeder. Dan jeft de lerin zijn oeier. Dat zit bij dir. Nee, dann hab ich die Lorge, sagt Anna. Na und? Ist doch nicht schlimm, ist doch ein Dünn. Nein, ich lehne nicht. Lehe es Sinn. Ach, Sinn, Jojo, als hier und hier reden die ganz fromme, sagt Justine und fängt an über alte Lachen.

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem je Bibel en fang eenmaal zelfs uit waar God de haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1 Korinther fing wie Trouble en Spolung in de kerk. Paulus sien rood as en Shady vir Christus.